0: uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU, CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd. 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Vijf uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking, bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Leuk dat je luistert. Dit is het nieuwe geluid van Flow Radio.
1: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.
2: Ik ken mijn...

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hanta-virus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
1: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
3: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
1: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen, verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: 8 uur. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het giro nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
3: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
2: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar. Mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
4: Het toestel is effectief. Dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt. En dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
2: En de Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
6: Adverteren? Radioreclame werkt. Check vloradio.nl.
5: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van regio Omroep Rijnmond.
2: De slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
1: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
3: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. Wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
1: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen die staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Piet, de website doet het weer eens niet.
5: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
4: Ah, fijn. Hij doet het weer.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: 10 uur. Nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn licht gewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: 1 uur. Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jürgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Piet, de website doet het weer eens niet.
5: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
4: Ah, fijn. Hij doet het weer.
0: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.
6: Is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: Brands bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
1: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
2: Henk Baars Bikesports.
1: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
2: Henk Baars Bikesports.
3: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
1: Kijk voor speciale acties op onze website.
2: henkwaars.nl.
4: DecoK van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
2: Henk Baars Bikesports.
1: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
2: henkbaars.nl.
5: 2 uur. Nieuws.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%, en volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig, en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: jouw vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 3 uur. Nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse Bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Dikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
2: Papa, De Hilverbode.
1: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
3: Uur nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 5 uur. Nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De 3 spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu

0: jij verder ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
3: De hits staan voor je klaar. Het team staat op scherp. Het team staat op scherp.
4: Missiles are ready to launch.
3: En je speakers staan op standje burenruzie. Tot 9 uur alleen maar de beste muziek bij Weekend Vibes op Flow Radio.

0: and we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Touching on the boxes is a Mr. Rowe.
1: Een plaatje om lekker mee te doen, Mr. Bombastic. Ja, Shaggy, 1995. En je denkt van, nou, dat is toch lekkere zomerse muziek dit. Een zomersplaatje. Nou, niets is minder waar. Deze plaat kwam in 1995 uit. Pas op 30 september. Dat is net op het randje van de zomer naar de herfst, zou ik maar zeggen. Ja, hoogstpositie nummer 4. En hij stond voor 12 weken genoteerd in de hitlijsten hier in Nederland. Een hele goede avond. Welkom. Ja, daar zijn we weer met Weekend Vibes op deze vrijdag 3 juli. Het is alweer juli, dames en heren. De helft van het jaar is alweer voorbij. Vorige week zaten we precies op de helft. Dus ja, we zitten nu eerder bij kerst als dat we weer bij januari zitten, zeg maar.
2: Ja.
1: Ja, Rens Schapendonk op links vandaag.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond, jongen.
2: Goedenavond.
1: Jij hebt een weekje gehad. Ik wil straks alles weten over jouw woensdag.
2: Over mijn woensdag?
1: Over jouw woensdag. Er is iets gebeurd, toch, afgelopen woensdag?
2: Ja, zeker.
1: Ja, ik wil het weten. Ja. Ik wil weten of die vlag uithangt, ja of nee.
2: Nou, die hangt sowieso uit, want mijn broertje is geslaagd. Dus,
1: ja, oké, maar hangen er dan twee vlaggen, of niet?
2: We hebben maar één houder. Dus,
1: we hebben maar één houder. Ja, maar ja. Je kan toch twee vlaggen ophangen aan één paaltje?
2: Ja, er kunnen er wel twee hangen.
1: Ja, oké, nou goed. We gaan dat straks even doen. We gaan straks horen of dat Rens het gehaald heeft. Hij moest een scriptie inleveren. En is die nu afgestudeerd, ja of nee? Wat nog meer vandaag allemaal? Ja, het is een beetje een rustig programma. Het is natuurlijk een beetje komkommertijd. We hebben de update van de tip en de top sowieso meegenomen. De weekendpol weer. En we gaan vandaag naar België met de weekendpol. De geschiedenisfeitjes die liggen klaar. Opmerkelijk nieuws. Ja, ik heb het weer bij elkaar geschrapt. Ik denk van, ik doe het toch maar weer eens even
2: leuk.
1: De weekendroulette, die is gepoetst, die ligt klaar. Die hebben we een beetje met stof bestrooid vorige week. Want hij ging weer erg soepel en erg lang. Ik weet niet wat het is met onze Jurk. Als die een gezwengel aan geeft, dan blijft hij draaien. Dat ben je niet
2: stiekem
1: weten.
2: Heeft hij een knoppie. En
1: dan... Ja, een knop. Ja, oh. Dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Een knoppie. Nee. Volgens mij niet. Nou, in ieder geval leuk dat je erbij bent. Meekijken kan natuurlijk ook altijd in de studio via flowradio.nl. Kijk live. Je kan ook meekijken via Beek TV als je dat mocht hebben op je televisie. En ja, we gaan nog gewoon een leuke show maken. Heel veel lekkere muziek. Ik heb ook veel nieuwe muziek bij. En we moeten eerst even nog iets huishoudelijks doen trouwens. Want er staat weer een en ander op de weg vast.
3: Weekend Vibes verkeersupdate.
1: Dat zijn drie files op de A58 Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel. 5 kilometer file, 3 minuten vertraging, langzaam rijdend verkeer. Stilstaand verkeer op dezelfde A58 van Eindhoven naar Breda tussen Oorschot en knooppunt Baar staat de file van bijna 9 kilometer. 13 minuten vertraging, dus als je thuis met het eten zit te wachten, even appen of bellen dat je wat later bent. En dan de laatste, de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg, Reeshof en Ulvenhout. Daar staat de file van 6 kilometer, 4 minuten vertraging, langzaam rijdend verkeer al daar. Rens, zijn we er klaar voor?
2: Zeker weten.
1: Okay, we gaan starten, dames.

0: Lekkere muziek maakt deze man toch, hè? Alex Warren en Passenger hier op Flow Radio bij Weekend Vibes. Ja. We zijn alweer begonnen. 3 uur lang Weekend Vibes op de radio. Och, is het alweer vrijdagavond? Jazeker. Mocht je het weekend ingegaan zijn, een heel fijn weekend. Sowieso met ons op de radio, op de achtergrond. En mocht je gaan werken, neem ons mee op de oortjes. Lekker naar binnen toe, naar het bedrijf waar je moet zijn. Ja, bij magazijnpik is dat handig natuurlijk. Alhoewel, dan kun je weer de andere heftrucks niet aan horen komen. Dat is ook weer een beetje onhandig. Maar goed, 1 oortje dan. Nou, vooruit. 1 oortje kun je indoen. En dan kun je gewoon lekker tot 9 uur blijven luisteren. Ja, afgelopen week, drukke week voor mij op school. De laatste loodjes voordat die 5 weken vakantie eraan komen. Nou ja, 6 weken voor de kids. Nou ja, 7 weken voor de kids, want die zijn al klaar. Dus die hebben volgende week ook niks meer.
1: Ja, luxe, hè?
0: Ja, alleen een beetje rapport ophalen.
1: Ja, ook fijn. Dat
0: vinden ze dan ook zwaar, hè?
2: Ja, we moeten donderdag naar zijn school.
0: Ja, inderdaad.
2: Je moet rapport bellen. Yo, kunnen jullie die niet opsturen?
0: Nee, dat kan niet. Helaas. Nee, dat helaas. Kan niet. Kom maar gewoon naar school. Het is officieel naar schooltijd, hè? Ja. Ze hebben nog geen vakantie.
1: Nee.
0: En dan hebben ze al een dag eerder. Want vrijdag moeten ze eigenlijk normaal tot 12:00. En dan gaat de school... Of ja, dan komt vakantie pas in. De schooltijd voorbij. Maar die dag krijgen ze ook alweer extra. Het zijn af en toe...
1: Wat een luxe.
0: Ja, gezeuren zijn het af en toe. Maar goed, het is wel gezellig op school. Aanstaande maandag hebben wij de diploma-uitreiking. Dames en heren, ja, het is echt waar. Onze school, 100% geslaagd. Alle 4e klassers hebben hun diploma.
1: Ja, fantastisch toch?
0: Ja, dat voelt zo lekker, joh. Ja. Dan weet je dat je als team echt goed bezig bent. En er waren 4 hersexamens. En dankzij de N-term is eentje echt met de hakken over de sloot gegaan.
1: Oh.
0: Dat was echt 's morgens voor ons zelfs nog even billen knijpen. Dat we dachten van, nou, dan moet die N-term, die moet echt geen 0,9 zijn. En het was 8 uur en de N-term kon binnen en het was een 1. Oh, die jongen was gewoon geslaagd.
1: Oh, dus je had dan een 5,5 gehaald.
0: Ja, 5,6 moest hij halen.
1: Zo.
0: Ja. Dus, anders had hij 5,5 gehad. Als hij weer op 1/10 gezakt, inderdaad. Nee, 5,4 had hij volgens mij. Nou ja, in ieder geval, hij is van school af. Hij komt maandag zijn diploma halen als papiertje. En over diploma's gesproken, Rens Schapendonk. Afgelopen woensdag moest jij je scriptie leveren. Of tenminste, het moest afgewerkt worden. Vertel.
1: Ja, ik had woensdag mijn eindpresentatie voor mijn begeleiders. Een externe deskundige en mijn bedrijfsbegeleider.
0: Ja.
1: En mooie presentatie gehouden. En uiteindelijk kwam het eruit. Ik ben geslaagd.
0: Ja, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Ik heb een 7,7 gekregen voor mijn eindprojectje.
0: Oh, en hoe komen ze dan aan het oranje-groene randje? Met dat oranje licht met het groene randje. Dat is dan. Heb je het zoveel aan moeten passen dat je dat.
1: Nee, ik heb eigenlijk gewoon wat harder gewerkt en dat was het.
0: Oh, was alles.
1: Ja, dus ja, ze overdrijven af en toe wel dingen, hoor. Dus,
0: ik heb het in de gaten. Ja, maar dat is school, hè. Doen wij.
1: Ja, dat is school.

0: middelbare school.
1: Oké. Okay. Nou, mooi. Door naar de volgende studie.
0: Ja.
1: Wat ging je ook alweer doen?
0: Dat was bestuurskunde.
1: Oh ja, bestuurskunde. Ja, vorige keer had je een veel moeilijker woord volgens mij.
0: Oh nee, het is gewoon bestuurskunde.
1: Dat paste volgens mij niet eens op het scrabblebord. Wat je toen zei. Dames en heren, ja.
2: De weekendpool.
1: We hebben nog wat te doen, want die weekendpool is klaar. En we gaan naar België. Gaan we naar België? Ja, inderdaad. Ik heb twee platen van één artiest klaarstaan. Ons Jurgen is er fan van. Ik denk, weet je wel, omdat Jurgen er vandaag niet zit. Ik denk, dat kan hij een keer stemmen. Hij heeft nog niet gestemd. Maar ja, ik kan het ook wel geloven. Het is veel te moeilijk namelijk. Het zijn deze twee fragmenten van vandaag.
2: Plaatje 1. Plaatje 2.
3: Ik zoek altijd naar de nooduitgang. Het voelt op alles aan een zijde draadje hangt.
2: De weekendpool.
1: De weekendpool van 3 juli bestaat uit plaatje 1, Meteor en Nachtregen. Lekkere, krachtige plaat die Jurgen erg mooi vindt, dat weet ik. Maar laatst is daar ook de nieuwe single uitgekomen van Meteor. En die staat op plaatje 2. Die heb ik er gewoon even tegenover gezet. En dat is Nooduitgang. Die vind ik dan ook erg leuk. Ja, ik zou het ook erg moeilijk vinden. Ik ga toch proberen een keuze te maken. Straks om 7:30 laat ik het even weten. Jouw keuze, die kun je doorgeven via Instagram. Weekend Vibes Flow Radio. Volg ons gelijk even. Ga dan naar de stories. Of ga naar weekendvibesflowradio.nl. Maar je kan ook even een appje sturen naar het studionummer 013-505-6030. En app dan even door de tekst plaatje 1 of plaatje 2. Ja, het is erg lastig. Ik laat ze nog een keer horen. Dit zijn ze voor vandaag.
2: Plaatje 1.
3: Nachtregen, waar ben je gebleven?
2: Plaatje 2.
3: Ik zoek altijd naar de nooduitgang. Het voelt op alles aan een zijde draadje.
1: Ja, ik zou zeggen, heel veel succes met stemmen, want het is best lastig.
0: Het is wel een lastig.
1: Ja, jij weet het ook nog niet, volgens mij wel. Nee, jij bent normaal ook wel van de snelle acties, maar ook vandaag niet. Meer muziek nog onderweg, zometeen Max met Steady, een nieuwe single. Maar nu eerst 2025, dit is Miley Cyrus.

0: Ja, de single die vorige week daaruit kwam van Max en Steady. Toch wel een leuk plaatje, vind ik zo. Je zult het wel gemerkt hebben. Het is pleuris weer geweest de afgelopen weken natuurlijk. Hè. Een beetje heel erg heet. Het ging tekeer, jongen, zaterdagnacht.
1: Ja, niet meer normaal.
0: Ik stond voor dat raam. Ik zag alleen maar licht buiten. Ik denk, nou is de dag alweer aangebroken.
2: Ik was onderweg met de auto.
0: Oeh, dat is niet handig.
2: Ja, overal bliksem, donder, alles.
0: Ja, waar je ook keek. Je zag alleen maar licht door de lucht gaan. Ja. Door heel Nederland ook, hè?
2: Ja, ja.
0: Het was niet op één plek. Het was gewoon door heel Nederland. Volgens mij tegelijkertijd.
2: Het leek wel een rave party.
0: Ja, inderdaad. De boven waren flink aan het party, ja. Nee, maar dat betekent dus dat de zomer komt eraan. Dat betekent ook dat jullie lekker met de vakantie gaan.
2: Ja.
0: En jij zit vandaag nog in over 2 weken. En dan is het voor jou gedaan. Onze Jurgen die zit volgende week vrijdag voor de laatste keer alweer.
2: Ja.
0: Die gaat ook meteen weg, volgens mij. En dat betekent dat we weer vakantiekracht hebben.
2: Dat is top, hè?
0: Ja, dat is top. En ik kan er vast vertellen, 24 juli, dan komt onze Vince. Die komt op links zitten. 31 juli komt onze Wilco op links zitten. En 7 augustus komt onze Marco van Hamond hier op links zitten. En ik krijg van Marco net even een primeurtje door. Want Marco heeft natuurlijk op zaterdagavond Marco's Choice. En die zegt tegen mij, oh ja, als je wil heb je nog een primeur. Vanaf morgen 8 weken lang geen Heet van de Naald in mijn show. Maar in juli en augustus Italo Disco.
2: Oh,
0: lekker.
2: Dan
0: mag hij wel 2 uur mee vullen.
2: Ja?
0: Dat kan niet alleen 1 plaatje zijn. Dat moet gewoon echt een deel. Dat moet gewoon 2 uur lang moet dat Italo Disco worden, 8 weken lang. En dan lekker op z'n zomers. Dus Marco,
2: ja, lekker.
0: Succes.
2: Ja.
0: Ja, nee, klinkt wel lekker. Nee, dat is vanaf morgen 5 uur geen Heet van de Naald, maar Italo Disco. Ja, wat valt onder Italo Disco? Weet je wat, luister morgen maar gewoon. Ik denk dat Marco het wel weet.
2: Dat ook? Ik denk dat Marco het wel weet, ja.
0: Ja, nee, daarom. We gaan muziek doen en zometeen, ja, er zijn weer nieuwe plaatjes uitgekomen vandaag. Je zou het niet zeggen, maar er zijn er weer een hele hoop platenland ingekomen.

Oh, die stem, hè? Dat is net of dat er is een heks van Knibbelknabbelkruisje staat. Maar het is zo'n lekker stemmetje. Anastasia, 1999 alweer een I'm out of love.

0: Ja, we gaan eens even kijken welke platen er allemaal nieuw zijn binnengekomen vandaag. Want de tipparade die is volgedouwd met nieuwe platen. 6 stuks wel te verstaan. Dat betekent dat er dus ook 6 platen aan de andere kant uit moeten uit die tipparade. Het zijn de volgende. Olivia Rodrigo en The Cure, die is verdwenen. Ook Moffat Joe en Pilet is uit de tipparade. Somber and My Body Isn't Ready, ook die is verdwenen. Ja, hoe kan het ook anders? Rood, wit, blauw van onze Gerard Joling, ook die is verdwenen. We zullen het er maar niet over hebben, denk ik.
1: Nee.
0: Over Nederland zelf dan?
1: Nee,
0: maar ik heb het ook niet gezien. Dus ik vind het wel heel belachelijk dat mensen dan om 3 uur nog uit bed gaan. Heb jij het gezien?
1: Ja.
0: Ben jij ook om 3 uur uit je bed gegaan?
1: Ja, ik heb het niet gezien. Voor die wedstrijd. Zeg ik wel. Ja, ik vind het echt belachelijk dat mensen daarvoor op blijven.
0: Oh.
1: Huh? Ja, ik heb het inderdaad niet gezien.
0: Ach,
1: een dag voor mijn afstudeerverdediging. En dat was de grootste fout.
0: Ja.
1: Echt, niet doen.
0: Eigen schuld, dikke bul. Maar ja, toch geslaagd, dus dat maakt verder niet uit.
1: Ja.
0: Jana Fraser en Chirac en We Are All Gonna Make It. Ook die is verdwenen. En Roxy Dekker met Superstar is uit de tipperade. Dan moet ik even een theetje erbij zetten. Want anders zit onze Rens dadelijk weer te piedien met een plaat. Die denkt van, hè, wat is dat nou weer voor een titel? Even kijken, 6 platen zijn er nieuw binnengekomen. Dat is op nummer 30. Het is lang geleden dat die zijn teruggekeerd in de tipperade. The Opposites.
1: De Opposites.
0: Ja, dat is al een hele tijd terug dat die een plaat. Ja, ze zullen wel platen doorgemaakt hebben, maar voordat ze in die lijst zijn terechtgekomen, dat is vandaag dus weer gebeurd. Even kijken. Ik heb daar een titel staan nu, maar dat klopt helemaal niet. Ik ga even kijken wat het ook weer. Ja, dat is als ze niet weten welke titel dat het wordt, want zelfs dat hebben ze dus nog geheim gehouden. Dan, ik ga het dadelijk even opzoeken, ik weet het nou niet. Op nummer 29 de Bousa en Lose Myself. Het draaien we al 2 weken hier op de zender. 28 Gracie Abrams en Look at My Life, ook al een week te horen hier. Yves Berendsen, misschien is het tijd voor een nieuwe plaat, inderdaad. Nummer 27, daar is die vandaag binnengekomen. Op nummer 26, Stuk, dat is gemaakt door Doughboy. En dan op 25, DJ Gorgia en Jason Derulo, ook alweer even niks van gehoord. In samenwerking met Melody en Michiko.
1: Nou, een hele lijst.
0: Ja, die zijn uit de tipperaden. Maar ik zit net te zeggen, ik moet even opzoeken. Maar volgens mij kan ik het hier in mijn systeem zien. Feestje op mijn graf. Dat is de titel van The Opposites.
1: Oh ja.
0: Een hele rare plaat.
1: Feestje op mijn graf.
0: Ja, vind een rare plaat. Even kijken, we gaan naar de top 40. 3 platen zijn eruit. Voor 5 weken genoteerd. Noano en Lil Kleine en Ewa Safi. 10 weken genoteerd voor Justin Bieber en Nicki Minaj en Beauty and the Beat. Plaatje officieel uit 2012. Even kijken. En dan Olivia Rodrigo en Drop Dead. Voor 9 weken genoteerd in de top 40. Dat betekent dat er van die 6 platen de helft terug moet naar de top 40 grens gaan.
1: Oh, nee.
0: Oh, ja. Ja, ik denk dat jij toch wel gaat. Nou ja, ik denk dat je het wel. Ik denk dat jij een stroopwafeltje extra krijgt op je bordje vandaag. Ik zou zeggen, doe eens ervoor. Je denkt simpel na.
1: Ja, eentje weet ik er.
0: Nou, ik denk dat je er wel 2 weet.
1: Ja, stiekem weet ik er 2.
0: Nou, zeg het eens.
1: Ja, en dat is natuurlijk van de fantastische superster Roxy Dekker. Wat?
0: Ja, nou ja, ik vind niet zo'n superster. Maar goed.
1: Oh, je zit maar.
0: Ja, hoor.
1: Oh, ja, superstar.
0: Roxy Dekker,
1: ja.
0: Superstar, ja.
1: Yo.
0: Ja,
1: ja, dan toch ook weer iemand die ook de hitlijsten weer bestormt iedere keer. Namelijk Somber met My Body Isn't Ready. Zo, hallo.
0: God. Komt goed. Ja, ook die is goed.
1: Oké, en nou krijg ik error.
0: En die plaat, die heeft hij gemaakt. Dat is eigenlijk een plaatje autobiografie, hè?
1: Ja, ja.
0: My Body Isn't Ready. Hij vindt zich niet knap genoeg. Hij krijgt ook heel veel commentaar, blijkbaar. Maar hij vindt zich nog niet knap genoeg voor de leeftijd die hij nu is, begreep ik.
1: Nou, hij heeft tenminste een sixpack.
0: Oh, ja, jij niet.
1: Nee.
0: Ja, jouw sixpack heb je wel, maar die hangt ergens onderin, volgens mij. Een beetje afgezakt. Nou goed, we gaan het verder niet over hebben. Ik wilde nog een plaat.
1: Ja, het zouden er voor mij 2 kunnen zijn.
0: Ik heb een beetje gespierstopt.
1: Het zou voor mij onder andere Olivia Rodrigo kunnen zijn, omdat zij ook gewoon bekend is.
0: Mm-hmm.
1: Maar er is ook een liedje van Moffat Joe met Pilet.
0: Mm-hmm.
1: En daar gaat bij mij ook iets, een liedje of een melodietje branden, waarvan ik denk van, goh, dat is ook wel een bekende.
0: Een melodietje gaat er zelfs branden.
1: Ja.
0: Of een lampje.
1: Nee, een melodietje.
0: Een melodietje gaat er branden bij onze Rens.
1: Ja. Ja, dus ik denk wel dat ik voor Moffat Joe ga met Pilet.
0: Moffat Joe en Pilet, is dat vandaag degene die doorgaat naar de top 40? Of is het toch Olivia Rodrigo voor onze Rens? Gaat hij die stroopwafel winnen? Ja of nee? Ja! Yeah! Oh, yes! Jongens! dit was wel een wilde gok.
2: Ja, het was wel een wilde gok, maar...
0: Olivia had ook gekund, inderdaad. Ja, die is ook altijd heel erg goed. En die staat ook al met meerdere nummers. Ja, nou niet meer. Nou staat ze nog met één plaat in de top 40. Maar hij had inderdaad makkelijk door kunnen schuiven, ja.
2: Oh, wat ben ik hier blij mee, Nick.
0: Ja, nou goed. Jij krijgt een stroopwafeltje.
2: Ja, dankjewel.
0: Ik zal hem zo even voor je pakken. Inderdaad, we gaan het even behandelen. Roxy Dekker binnengekomen. Hoogste nieuwe notering op nummer 18. Op nummer 23 is Movet Joe en Pilet binnengekomen inderdaad voor de eerste week. En Somber is binnengekomen op nummer 37 voor de eerste week vandaag in de top 40. Nou, goed gedaan, proficiat.
2: Ja, dankjewel.
0: En wij gaan nieuwe muziek draaien. Ik heb twee plaatjes uit die tipperaad. En ik heb één plaatje die vandaag is uitgekomen, die ik toch wel opmerkelijk lekker vond. Maar dat gaan we draaien in het uurtje 3. Dus ik hou je nog heel even in spanning. Nee, we gaan deze draaien. En dat is de nieuwe single van Yves Berendsen. En misschien is het tijd om mijn mond te houden voor deze nieuwe single.

0: De nieuwe single van onze Yves Berendsen. En misschien is het tijd.
1: Krijg je spijt, oh het is tijd.
0: Ja, je gaat hem vaak horen, want er staat gewoon in de non-stop programmering van Flow Radio. Even terug naar 2023 met Felix Jan.

afgewisseld, met de beste muziek. Hier is het altijd raak. Tot 9 uur. Weekend Vibes met Nick van Hees.

0: heerlijk terug, even terug naar 1989. Queen en Breakthrough. Wat hebben die mannen heerlijke singles gemaakt, zeg.
1: Het Weekend Vibes weerbericht met Rens Schapendonk.
0: Ja, we gaan eens even naar links even kijken wat dat weer gaat doen het komende weekend. En ja, ik moet altijd zeggen, wat vond je van het weer?
2: Ja.
0: Ik vond het heerlijk weer afgelopen week.
2: Ja?
0: Ja, gewoon normaal, rustig, lekkere temperatuur dat je naar buiten gaat. En dan gewoon zonder jas. Niet dat je zegt van... Of dat je zegt van... Dat is koud. Dat is toch een beetje fris.
2: Gewoon normaal, lekker.
0: Gewoon normaal. Het was gewoon om te doen. Om het te hebben. Hou zo vol, Rens.
2: Oké, okay, nou we gaan eens kijken of dat zo blijft. In ieder geval voor aankomend weekend.
0: Oh wee, hè.
2: De zon schijnt vanavond in ieder geval nog een tijd. En aan het begin van de avond is het op veel plaatsen aangenaam warm. Later in de avond is het met 13 tot 17 graden wat frisser. Vannacht zijn er heldere perioden en valt er lokaal uit de bewolking een beetje regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 16 graden. Morgen begint de dag in het zuiden vrij zonnig en ontstaan daarna stapelwolken. In de middag zijn die stapelwolken afwisselend met af en toe wat zon. In het zuiden is het dan zonniger dan in het midden en in het noorden. Het wordt 23 tot 27 graden. In de avond en in de nacht na zondag trekken wolkenvelden over het land en valt lokaal een beetje regen. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Dan de temperatuur valt op zondag met 20 tot 25 graden iets lager uit. Maar voor de tijd van het jaar zijn het hele normale waarden. Daarnaast komt er wat meer bewolking voor en zo nu en dan schijnt de zon. Lokaal valt een enkele bui, maar een groot deel van de tijd is het droog. En het weer na zondag, dat hoor je in uurtje 3.
0: Ik vind een prima temperatuur voor zondag. Ja. Ja, en maandag moet het zo ook blijven. Maar dat horen we straks natuurlijk. Want ja, maandag hebben we die diploma-uitreiking. En
2: ja, in
0: vorig jaar moesten we gewoon... Oh. Nou, vorig jaar, joh, we zijn niet eens naar buiten geweest voor een hapje en een drankje. We zijn gewoon binnengebleven. Ik heb heel de dag airco's aangehad in lokalen. Waar de airco hangt dan. Toen was het iets of wel afgekoeld. Het was niet om te doen vorig jaar. Het was echt niet normaal, hoor. Dus ik hoop dat dit jaar wat beter is. Nou goed, dankjewel. Dat horen we straks in uurtje 3.
1: De weekendpoll.
0: Ja, die weekendpoll die staat nog steeds open. Gisteravond om 19:30 gingen er twee platen tegenover elkaar online op onze weekendpoll. De weekendpoll van 3 juli 2026. We gaan een uitstapje maken naar België. Want ik heb twee plaatjes klaarstaan die uit België komen. Het is eigenlijk van dezelfde artiest. Het is Meteor. Die heeft een hele mooie plaat gemaakt. En laatst, 2 of 3 weken geleden, heeft hij ook weer een nieuwe single uitgebracht.
1: Plaatje 1.
3: Nachtregen. Waar ben je gebleven?
1: Plaatje 2.
3: Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang. Het voelt op alles, alles aan een zijde draadje.
1: De weekendpol.
0: Ben jij er al uit of niet?
2: Nee, ja, ik zit net te kijken, maar...
0: Ik wel, denk ik. Ik denk dat ik het weet.
2: Ja?
0: Ja, ik ga het om 19:30 zeggen.
2: Oh, oh.
0: Jij moet nog even nadenken.
2: Ja, ik ga nog even nadenken.
0: Als jij het wel weet, ga naar Instagram, Weekend 5 Slow Radio. En meld je aan, ga ons volgen. Kun je gelijk door naar de stories. Daar staat hij, onze weekendpoll. En daar kun je kiezen plaatje 1 of plaatje 2. Je kunt ook gaan naar de website weekendvibesflowradio.nl. Wat nog makkelijker is, app even door. Plaatje 1 of plaatje 2 als tekst naar de studio op het nummer 013-505-6030. Over 55 minuten moeten we die plaat gaan draaien. En ik wil over 40 minuten wil ik de lijnen gaan sluiten. Dat is om exact 19:30 vandaag. En ja, ik weet het, het is lastig. Het zijn twee hele leuke platen. Ik laat ze nog één keer horen. Komen ze aan?
1: Plaatje.

0: Apple.
1: Nou, heel veel succes met het maken van de juiste keuze. Het wordt best een lastige, moet ik zeggen. Het is 6:50 geworden op deze vrijdagavond. Weekend vibes nog tot aan de klok van 9:00. Zo meteen na de klok van 7 nog veel meer lekkere muziek. Maar eerst een plaatje die vorige week is uitgekomen. Deze is lekker. Peggy Goo en Ira Starr.

Op de radio, Peggy Goo en Ira Starr en Woman. Zometeen nog Calvin Harris en Jesse Rice en Ocean. Maar eerst deze nog een plaat die is uitgekomen van Somjeu. Niet in de hitlijsten terecht te komen. 24 Hours.

Alleen hier kun je de tropische temperaturen aan. Tot 9 uur. Zomerse klanken met weekendvibes. Op Flow Radio.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. En dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
2: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat ja, er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
1: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
3: Het is ook weer een melkkoe lijkt erop van de regering. Gewoon Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar verboeten, vind ik.
4: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
1: Andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
5: Het is weer vrijdagavond.
6: Het is weer vrijdagavond.
5: Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in. Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio. Here we go.

0: 2025 Engeland, DJ Licious and This Magic With You. 7:05, een hele goede avond en welkom. Uurtje 2 alweer van Weekend Vibes. Ja, we gaan er nog even tegenaan tot aan de klok van 9 uur. Ik kan je vertellen, het is in ieder geval niet zo warm in de studio als vorige week.
1: Nee, gelukkig niet.
0: Nee, je hebt een lange broek aan, of niet?
1: Ja.
0: Hoezo dat dan?
1: Ja, gewoon.
2: Hoezo? Ik vind het niet super warm voor een korte broek.
0: Nee, nou ja, ik weet hoe warm het hier kan worden. Dus ik denk van, ik doe een korte broek aan. Ik vond buiten ook wel lekker in een korte broek. Ik vond het niet overdreven koud, zeg maar.
1: Ja.
0: Vanmorgen om 6:00, toen ik op mijn werk aankwam, dat was een stuk frisser, hoor.
1: Ja.
0: Nou ja, goed. Maakt verder niet uit. Dames en heren, als je het eerste uur gemist hebt, ja, dan heb je al wat gemist. Onder andere dat Rens bekend heeft gemaakt dat hij geslaagd is.
1: Ja.
0: Voor zijn project. Hij is afgestudeerd. Hij gaat nu bestuurskunde doen. Hoe lang moet je daar dan weer mee aan de gang?
2: Een jaartje pre-master, een jaartje master en dan ben ik klaar.
0: Oké, en dan heb je een flinke salaris er ook.
2: Nou, dan heb ik in ieder geval 2 studies afgerond. Dus.
0: En wat kun je dan worden?
2: Van alles.
0: Ja, daarvan alles. Ik vroeg, wat kun je dan worden? Doe eens wat specifieks.
2: Eigenlijk alles. Ja, uitvoerder, projectleider, beleidsmedewerker.
0: Is gewoon op de bouw.
2: Nee, ja, ook beleidsmedewerker. Wat kan op een ministerie gaan werken. Kan heel veel kanten op.
0: Oh. En jij kan ook alles, hè?
2: Nou, nee.
0: Jij kan heel veel, zou ik het zo
2: zeggen. Kan heel veel.
0: Ja. Goed, wat dit uur nog. Onder andere de bekendmaking van de weekendpol. De geschiedenisfeitje, opmerkelijk nieuws. Weekendroulette komt ook nog voorbij in het laatste uur. Ja, welk nummer gaat er dan uitkomen? En welk nummer gaan we draaien op de radio? En wat je ook gemist hebt in uurtje 1 is dat onze Marco van Hamond 7 augustus hier op links zit. Want mijn redactie gaat lekker met vakantie. En Marco die maakte toen straks net aan het begin van de show bij mij bekend via de app van we gaan de heet van de naald ga ik de komende 8 weken ga ik eruit donderen. En dan komt Disco Italo. Nee, Italo Disco, zo was het. Italo Disco komt er voor terug.
2: Disco. Okay.
0: Italo Disco.
2: Leuk.
0: Ja, en als je wil weten wat het is, dan moet je morgen even luisteren.
3: De Weekendpol.
0: Vanaf 5:00 zit Marco hier weer op deze stoel. En dan kort weer heel veel gedraaid aan leuke plaatjes. En onder andere Italo Disco plaatjes.
2: Italo Disco.
0: Itempje. Ja, voor mij, ik zeg al, voor mij mag hij 2 uur lang Italo Disco draaien. Maar goed,
2: nou, ik had ook gezocht wat het was, hè.
0: Oh, en wat is het dan?
2: Het is een beetje disco uit de jaren 80.
0: Oh, lekker.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dus dat klinkt wel goed.
0: Ja, nee, daarom. Dan mag het wel 2 uur worden, hoor. En we gaan naar de Weekendpol. 2 platen uit België. Ja, van de één enzelfde artiest, Meteor, die heb ik klaar liggen. Plaatje 1, daar staat Nachtregen. En plaatje 2, daar staat Nooduitgang. En 1 van die 2 wil ik draaien over een kleine 35 minuten.

Oh. Ja, jij moet de keuze gaan maken. Welke plaat moet ik gaan draaien voor je? Wordt het plaatje 1 of wordt het plaatje 2? Meteor met Nachtregen of De Nooduitgang, zijn laatste nieuwe single? Stemmen kan via Instagram, Weekend Vibes, Flow Radio. Ga daar even naartoe, ga naar de stories. Maak daar je keuze, dat komt er bij ons aan. Je kan ook naar weekendvibesflowradio.nl gaan. Dat is onze website en ook daar staat hij op. Ja, en je kunt ook appen naar de studio zoals onze Jurgen As We Speak doet. Na plaatje 1 of plaatje 2 moet je dan even doorsturen. 013-505-6030. Ja, wat onze Jurgen doorstuurt op dit moment, dat had ik toch wel een klein beetje verwacht. Ja, dat had ik toch wel een klein beetje verwacht. Dankjewel Jurgen, we gaan ermee optellen in de lijst. En ondertussen gaan wij naar een plaatje uit 1987. Ja, deze zou ook zo gedraaid kunnen worden om 5 uur op zaterdagavond. Maar dat doen we niet. Het is nu The Cure en Just Like Heaven. Ja!

0: Heerlijke plaat, nieuwe zingen van Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear. Ja, en we gaan eens even wat bespreken, want onze Rens zit natuurlijk in de gemeenteraad. Dus ik wil even iets weten, Rens, want ik zie hier een grote kop in de Brabants Dagblad staan.
1: Ja.
0: Hilvarenbeek wil miljoenen zien van Safaripark Beekse Bergen.
1: Klopt.
0: Wat is er nu toch weer aan de hand, joh?
1: Ja, dit is echt een heel complex onderwerp.
0: Oh, even in het kort alsjeblieft.
1: Nou ja, er is een deal tussen de gemeente en de Beekse Bergen. Waarin staat dat de Beekse Bergen volgens mij uit mijn hoofd minimaal 550.000 euro en maximaal 1,1 miljoen aan toeristenbelasting moet betalen.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is eigenlijk gewoon een plafond. En alles wat daarboven komt mag de Beekse Bergen zelf houden.
0: Ja.
1: Nou, dat is een voordeel ten opzichte van andere ondernemers. En nou ja, nu heeft de gemeente gezegd van joh, we willen toch eens kijken of we dat niet gelijk kunnen trekken. Nou ja, en ook een beetje. We zijn bang dat we staatssteun geven, namelijk.
0: Oh.
1: En dat is niet helemaal de bedoeling. Dus ja, vandaag het kopje in het artikel.
0: Ja. Nou, in ieder geval, ze zijn boos.
1: Ja. Ja,
0: ik denk dat ze niet willen betalen, of wel? Als ik het zo lees.
1: Ja, wat Libema gaat doen, daar mag ik niks. Daar kan ik ook niks over zeggen.
0: Nee,
1: maar
0: dat
1: is aan Libema zelf. Maar
0: ik zie hier dat ze boos zijn. Dus ja, dat is.
1: Ja, dat begrijp ik.
0: Ah, vandaar dat ze die aap naar buiten hebben gegooid.
1: Nee.
0: Twee weken geleden.
1: Nee, maar het is wel iets complexer dan alleen dat. En het is ook heel simpel. Van ja, ze genieten wel een voordeel ten opzichte van andere ondernemers hier in de gemeente.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, en als we bijvoorbeeld dat geld niet krijgen, zullen we andere beslissingen moeten maken. Om bijvoorbeeld ook de lasten van inwoners te moeten verhogen. Ja,
0: ja.
1: Dat is de andere keerzijde als dat niet gaat lukken.
0: Nou, dus die aap gewoon lekker laten lopen. Dan kunnen we hem op gaan zoeken in de bos.
1: Ja, want die is nog steeds niet gevonden.
0: Nee, ja, dat zit ik me net af te vragen. Volgens mij is hij nog niet gevangen. Nee, anders had ik het al wel gehoord. Ik ga even kijken of dat al ergens bekend is. Wacht even hoor. Maar nee, inderdaad, die aap die is gaan zwemmen. Ze dachten dat die aap dat niet deed, maar ja, die heeft toch even stiekem een zwemles genomen straks. En die is gewoon dat kanaal in de Beekse Bergen overgezwommen, zeg maar. En hij is al gesignaleerd in Lage Mierde, begreep ik.
1: In Lage Mierde al?
0: In Lage Mierde is die al. Ja, oei. Tuurlijk. Wat denk je? Dat is een en al bos richting Reuzel.
1: Ja, nee, ja. Dat
0: die slingert van boom naar boom. Ja, dat is heel makkelijk. Die komt op een gegeven moment de Reuzel uit. Dan houdt het op met de bos.
1: Ja,
0: en dan gaat hij België in, heb ik het idee.
1: Oh, dat wordt wel een drama als hij zo.
0: Dan gaat hij richting Lommel.
1: Oh.
0: Ja.
1: Nou, succes Beekse Bergen.
0: Dan gaat hij eerst nog even zwemmen bij het Witte Meer, volgens mij.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, het is ook warm.
0: Ja, het is, nou ja, toen was het warm natuurlijk. Ja. Maar ja, ze dachten dat het beestje wel eerder terug zou komen. Tenminste, of in ieder geval op de grond zou liggen ergens. Want hij kan niet echt goed voor zichzelf zorgen in de bossen natuurlijk, met eten.
1: Ja.
0: Dat is niet de voeding die hij normaal krijgt.
1: Nee, maar ja.
0: En alleen takjes zitten eten heel de dag, dat is ook niks natuurlijk.
1: Dat is ook niks.
0: Ja, lijkt mij niks in ieder geval. Dus ja. Nou goed, mocht de aap wel gevangen zijn, dan hoor je het zo snel mogelijk natuurlijk. Maar we gaan eerst even naar een muziekje. En die muziek die is vorige week uitgekomen. Maar wij draaien die plaat eigenlijk al 3 weken op de zender. Ja, ondertussen 4 weken. En ik vond het toen al een opvallende plaat. Dat ik dacht van ja, die ga ik toch gewoon even non-stop zetten. Het is een single van Flair. Dit is Door het Oog.

0: Leuke nieuwe zinger van Flair, Door het oog van de nacht, te horen op Flow Radio.
1: Alles kan, alles mag, wat ik krijg door het oog van de nacht.
0: Ah, je hoort het vaker natuurlijk, maar hij staat gewoon in non-stop van Flow Radio. En ja, ik vind het gewoon een heerlijke plaat. Ik zei al tegen Rens, het lijkt een beetje op de Koolband.
2: Ja, dat lijkt er heel erg op.
0: Zou de zanger eruit gestapt zijn of solo gaan zijn of zo? Dat kan ook natuurlijk.
2: Ja, je weet nooit met de muzikant.
0: Nee, ja, daarom, en alles kan tegenwoordig, hè. We gaan weer naar het opmerkelijke nieuw, Rens.
2: Ja.
0: Ja, ben jij van de snacks?
2: Moi. Nee.
0: Jawel.
2: Nee.
0: Oh. Wat is voor jou de lekkere snack?
2: Lekkere snack?
0: Ja.
2: Een biertje?
0: Nee, ik heb het over een bitterballetje of een kroketje of een frikandelletje speciaal. Of een frikandelletje met satésaus, zoals ik die wel eens pak.
2: Kip.
0: Kip.
2: Geen kip nugget, maar kip, gewoon kip.
0: Half aan.
2: Stukje kip.
0: Stukje kip.
2: Ja.
0: Stukje kip uit frietvet.
2: Half bij de airfryer. Nee, maar wel gewoon met de kruimels erom. Maar...
0: Nou, ik heb nieuws voor je.
2: Wat dan?
0: In Maasbracht is afgelopen zondag de langste frikandel ter wereld gebakken.
2: Oh.
0: Ja, je zou hem maar op moeten eten.
2: Ja.
0: De snack had de lengte van 41,45 meter.
2: Dan zit je wel vol.
0: Ja, dan zit je heel vol. Voor de recordpoging moest zelfs een speciale frituurpan worden gemaakt. De recordpoging werd gedaan tijdens de Maasbrachter Havendagen. Het doel was om een frikandel van minimaal 38 meter en 15 centimeter te maken om het record te verbeteren. Daarmee zou het oude record van iets meer dan 20 meter er al ruim aangaan. Maar de frikandel bleek nog iets langer dan de streeflengte te zijn. Als je eenmaal lekker draait, dan draait hij lekker.

0: om de frituurmand in het vet te doen. Ah, daar heb je het al. En er weer uit te halen.
1: Oké.
0: Nou.
1: Ja, leuk. Leuke dagbesteding.
0: Ik kan je zeggen, de eerste meter frikandel is geveild voor 32.000 euro. Een meter frikandel. Een meter frikandel. 32.000 euro.
1: Nou.
0: De rest van de frikandel is overkocht. De totale opbrengst van de actie was 65.000 euro. De opbrengst die gaat volledig naar KWF kankerbestrijding. Dus dat is wel een mooi bedrag natuurlijk.
1: Ja, heel goed. Heel
0: allemaal
1: goed.
0: Frikandellen eten en dan, dan naar de kankerbestrijding.
1: Ja.
0: Nee. En dit is ook al mensen. Ja, ik een Belgische man is door de rechtbank van Kortrijk vrijgesproken voor rijden onder invloed.
1: Oh.
0: Ja. Bij een controle blies hij tot zijn eigen verbazing 3,56 promiel. Na uitgebreid medisch onderzoek bleek dat het lichaam van de man zelf alcohol aanmaakt.
1: Dat wil ik ook.
0: Nou, misschien niet.
1: Maar hoe?
0: Nou, de 43-jarige man die werd vorig jaar op 11 mei aangehouden, had een paar uur daarvoor 2 glazen cava gedronken om van zijn verloving te vieren. Hoewel hij ruim boven de toegestane grens van 0,5 promiel blies, vertoonde hij geen tekenen van dronkenschap. Dat vonden ze al raar. Nou, de man die stelde dat de uitslag van de test onmogelijk door de paar gedronken glazen kon komen. Zijn kerstverse verloofde die belde zelfs naar de politie om te vragen of dat het toestel waarmee ze in geblazen hadden, ja, of dat het defect was, of dat het kapot was. Het incident bleef een raadsel tot de man enkele maanden later een epileptische aanval kreeg tijdens een vakantie in Duitsland. Nou, daar komt hij. In het ziekenhuis viel opnieuw een licht alcoholgehalte op, maar dit keer had hij dus helemaal niets gedronken. Dat is toch raar?
1: Oké. Okay.
0: Uiteindelijk bleek dat de man aan het uiterst zeldzame autobrouwerijsyndroom leidt. Ja, dat dus. Bij die aandoening zetten bacteriën in je darmen koolhydraten om in alcohol. Dus dat moet je doen, Rens. Koolhydraten omzetten in alcohol.
1: Koolhydraten in alcohol,
0: ja,
1: oké. Okay.
0: Nou, de rechtbank heeft de man vrijgesproken vanwege overmacht. Vanwege de diagnose heeft de man zijn leven om moeten gooien. Kan dus niks meer uit de frietpan eten. Kan geen bier meer drinken. Dat is allemaal funest. Hij moest abrupt stoppen met werken. Mocht ook geen auto meer rijden. En de man is één van de bekendste gevallen van de 15 mensen in de hele wereld die dit hebben.
1: Jezus Christus.
0: Ja. Nou, dan ben jij tenslotte. Ben jij dat degene die dat heeft? En dan ben je notabene ook een Belg.
1: Ja. Nou, ja, dat
0: ja,
1: is
0: zeg maar
1: ongekend.
0: Ik weet het ook niet. Nou, in ieder geval, mensen, heb jij ook een autobrouwerijsyndroom? Ja. Proficiat. Dan zijn het er 16 ondertussen.
1: Ja, precies.
0: Ja. Ja, hoe kunnen ze dat nou weten, dat er 15 zijn over de hele wereld? Dat kan je toch niet zo weten? Dat kan
1: geregistreerd
0: meer zijn. Ja, ja, oké, geregistreerd, maar dat zijn er misschien meer natuurlijk. Als je
1: ja,
0: weet,
1: ja, tuurlijk.
0: Als je niet in de gaten hebt. Wat we ook niet in de gaten hebben, is dat tijd is bijna voor het einde van de weekendpol, dames en heren. Maar we gaan eerst nog even een ander leuk plaatje draaien. En dat is een plaatje die vandaag in de tipraad is binnengekomen. En het is de nieuwe single van De Bouwsta. We kennen hem natuurlijk van Magnetic. Maar hij heeft een nieuwe zomerse single gemaakt. Ik vind hem erg lekker. Hij mag er best wezen, dus ik ga hem voor je draaien. Maak kennis met deze heerlijke plaat. Lose Myself. Ik wil zeggen Love Myself. Dat doe ik ook wel hoor. Maar... De Bouw zijn nu op Flow Radio. Nog 3 minuten heb jij de tijd.

0: Ja, ze zijn nou zelf toch weer een beetje de zomerse vibes erin. De Bouwsta, de nieuwe single, en Lose Myself, nu op Flow Radio hoort. En ondertussen geworden 7:30, Rens. We gaan het doen! Als je nou wil stemmen, moet je echt heel snel zijn. Bam, dat was die. Dankjewel. De lijnen zijn officieel gesloten. Alles wat nu nog binnenkomt, wordt niet meer meegeteld. Rens Schapendonk.
1: Nick van Ees.
0: Twee plaatjes. Nachtregen, Meteor op 1. 2. Nooduitgang, Meteor. Welke plaat zou jij graag willen horen?
1: Ik heb gestemd op plaatje 1.
0: Nachtregen.
1: Ja.
0: Ja, dat heeft onze Jurgen ook gedaan.
1: Oh.
0: En ik zou dat ook doen. Ik zou ook voor Nachtregen gaan. Dat is gewoon net iets krachtiger. Ja. Maar ik moet zeggen, Nooduitgang. Ja, ik heb hem laatst gedraaid. Jurgen vond hem ook erg leuk. Vind ik dan ook wel weer... Ja, dat is net weer de andere kant, zeg maar, van Meteor. Gewoon het rustige gedeelte, zeg maar. Maar zo eentje als Nachtregen, daar mag hij best nog wel eentje maken.
1: Zeker.
0: Dat bedoel ik. Ja, als je het dan over zomerse muziek hebt, dan heb ik het natuurlijk ook over deze 2014. Anders Nielsen, Alok en James Arthur heb ik ook nog voor je klaarstaan. We gaan eerst even naar de tequila. Goed? De salsa tequila.
1: Heerlijk.
0: Oké.

0: Als je het leuk vindt om naar goede, leuke, vrolijke, maar soms ook vergeten muziek te luisteren. Luister dan.
1: Elke zaterdag.

afgewisseld met de beste muziek. Hier is het altijd raak. Tot 9 uur. Weekend Vibes met Nick van Hees.

0: Heerlijke plaat van Alok en James Arthur. Rens, twee weken geleden heb ik een nummer gedraaid van een artiest waar ik zei van, daar ben ik toch wel een beetje verliefd op geworden. Weet je nou wie dat was?
1: Oh ja,
0: wie was ook alweer? Het
1: was toch alweer een tijd geleden.
0: Ja, nou, twee weken.
1: Ja, maar er is veel gebeurd.
0: Nee, oh, ja, dat
1: nee maar ik kan het niet meer herinneren. Nee.
0: Katy Perry.
1: Oh ja.
0: Ja, die draaide ik natuurlijk met Tiers Luca. Ja. Die de opening had gedaan bij het WK 2026 in Amerika. Ze heeft een nieuwe plaat gemaakt vorige week.
1: Oh?
0: Ja, en ik vind hem heerlijk.
1: Oh, die heb ik nog niet gehoord dan.
0: Nee, je bent nieuwsgierig nu natuurlijk.
1: Ja, nou,
0: ja, dat dacht ik al. Ja, nou goed, we gaan hem draaien voor je. Het is Watch It Burn. Ik wil straks jouw mening even weten.
1: Is goed.
0: Oké, nou daar gaat hij weer. Concentratie.

Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. Weekend Vibes met Nick van Hees.

0: Ja, Ricky Martin en Livin' La Vida Loca. 23 weken genoteerd in de lijsten destijds. En dat is eigenlijk hetzelfde aantal weken als... Ja, die titel lijkt er heel erg op. La Copa de la Vida.
1: La Copa de la Vida.
0: Ja, het is allemaal de Vida, La Vida, Livin', Loca. Dat allemaal, dat maakt gewoon enorm grote hits. Dus als je nog een hit wil gaan maken... of Livin', of Vida, of Loca, of Copa, of La, of weet ik veel.
2: De Weekendpool.
0: Maak er maar iets van. We gaan naar de Weekendpool, dames en heren, want er is een winnaar. Ja, het ging even gelijk op. Toen was het op een gegeven moment weer zoiets van... Oh, welke gaat er nou winnen? Ik wist het even niet meer. Ik kon het allemaal niet meer bijhouden. Maar goed, om 19:30 hebben we de lijnen gesloten. En er is een winnaar uitgekomen. Twee platen die tegenover elkaar kwamen te staan gisteravond om 19:30. Twee plaatjes van Meteor. We gaan even naar de zuidenburen. België, daar komt hij vandaan. Niet ver hier vandaan. Hij komt, waar kwam hij ook alweer uit? Turnout. Plaatje 1, daar stond Nachtregen. En plaatje 2, daar stond zijn nieuwe single van een paar weken terug. Nooduitgang, en die klinken zo.

0: Pol.
1: Ja, Meteor is niet zo'n artiest die in Nederland heel veel gedraaid wordt. Dus ik denk dat mensen toch wel een beetje opgezocht hebben welke plaat dat ze moesten stemmen.
2: Ja, dat moet.
1: Er zijn ook nog mensen die gestemd hebben, inderdaad, naar aanleiding van de fragmenten die we lieten horen. We hebben een winnaar, dames en heren. Vandaag heeft gewonnen met 53% van de stemmen. En je weet het, de meeste stemmen gelden. Ja, ik moet toch zeggen, sorry Rens. Sorry Jurgen.
2: Oh nee.
1: Het is nummer 2 geworden. Meteor met de nooduitgang.
2: Waarom?
1: Ja, geen idee.
2: Waarom?
1: 1 stem verschil.
2: Oh.
1: Ja, eerlijk is eerlijk. Nooduitgang Meteor. Wil je nachtregen horen van Meteor? Dan moet je aanstaande woensdag gaan luisteren naar de Radio Rebound tussen 7 en 8 uur bij onze Ingrid. Hij is 4 weken geleden uitgekomen, deze heerlijke plaat van Meteor. Nooduitgang, de winnaar van de weekendpol voor 3 juli.
3: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Ja. De winnaar van de weekendbol voor deze vrijdag 3 juli 2026. Show 309 Meteor en de nooduitgang. Ja, wil je toch die andere horen? Nachtregen. Woensdag even luisteren. Dus 7-8 uur naar Ingrid met Door de Week. Die gaat hem draaien in de Radio Rebound. Ik moet nog even weten van jou. Katy Perry, What You Burn. Wat vond je ervan?
1: Ja, leuk. Ja, leuk plaatje.
0: Ja, ik vind het een leuk plaatje.
1: Beetje hip.
0: Ja, dus, nou, een beetje heel erg hip. Ja, ik zeg ook, ik ben in één keer verliefd geworden op die meid. Alles wat ze uitbrengt is perfect. Is gewoon goed. Zit goed in elkaar. Ik ga een plaatje voor jou draaien, Rens. Ik ga naar Somber. Het is niet de nieuwe plaats. Ik ga nog even een oude pakken als je het niet erg vindt.
1: Ja.
0: Ja? Oké, goed. Doen we dat. Maar ze is ook erg lekker.
1: Ja, zullen. Deze is ook goed,
0: hoor. Ja, dat bedoel ik. Even terug naar vorig jaar met deze. Dit is Undressed.

Ik zou eens eigenlijk een keertje op moeten nemen als ik deze plaat draai. Dan zit onze Rens achter de schermen lekker mee te neuren. Dat is altijd wel leuk. Hey, we gaan nog wat plaatjes draaien. Onder andere Amy McDonald heb ik nog voor je klaarstaan. Maar This Is The Life. Maar nu eerst deze van plaatje van dit jaar. Alesso and One Republic In Your Eyes. Meekijken kan natuurlijk altijd. Verloorradio.nl/kijklive of BeekTV. Je bent van harte welkom bij ons hier in de studio.

0: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: 8 uur. Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
2: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
4: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van de instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
2: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het is weer vrijdagavond. Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in. Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio.

0: Lizzo. En uit het jaar 2022 met deze plaat About Damn Time. Destijds 18 weken genoteerd in dit lijst hier in Nederland. Dat is hoogspiek nummer 17. Nou, het is 5:05. Het laatste uurtje is alweer aangebroken van Weekend Vibes. We zijn er in ieder geval nog tot 9 uur. Dus je hebt nog 55 minuten met ons om samen met ons de beste start van je weekend mee te maken natuurlijk. Mocht je nog moeten gaan werken, ja, neem ons dan nog even 55 minuten mee op de oortjes.
1: Ja.
0: Altijd prettig als je je werk binnenloopt met Rens op je oren.
1: Ja, klopt.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, vooruit dan. Nee, leuk dat je erbij bent. Leuk dat je kijkt. Leuk dat je luistert. Mensen kijken ook mee bij ons hier op Beek TV en de livestream. Eentje daarvan ook de Tilburg. Die kijkt elke week mee.
1: Oh.
0: Ja, onze vaste fan natuurlijk. Even kijken. Ja, wat nog meer dit uur. We hebben sowieso naar de weekendroulette liggen. We hebben nog wat geschiedenisfeitjes. Ik heb de nieuwe single van Sam van Veldhoven die we vorige week even aan de telefoon hadden. Gaan we ook nog even draaien natuurlijk. Lekker zomers. Warmer kan het niet. Het is nou gelukkig niet zo heet hier in de studio dat ik denk van... We gaan het heel heet maken. Nee, maar wel iets warmer.
1: Iets warmer.
0: Iets warmer.
1: Dat wel.
0: Ja, is een leuke plaats. Ja. Dus we gaan hem zeker nog even voor je draaien. We zijn nog steeds bezig om Sam een keer naar Beek te halen. Hier in een heel warm Beek. Ja, die jongen moet ook optreden natuurlijk. Ja, hij natuurlijk zijn
1: heeft
0: natuurlijk
1: druk.
0: Ja, hij heeft elke dag de kwast vast. Dat is een schilder van beroep. Maar ja, dan moet s'avonds erbij gebeund worden natuurlijk.
1: Ja,
0: lekker zingen.
1: Ja, ja.
0: Ja, wat je het eerste uur al gemist hebt, dat is namelijk dat onze vakantiekrachten bekend zijn. Want Rens en Jurgen die gaan lekker op vakantie. Jurgen die heeft volgende week zijn laatste uitzending. Rens over 2 weken. En dan gaat het opgevangen worden. 24 juli hebben we onze Vince Jans hier zitten, die wel bekend is natuurlijk. Wilco Augustijn, ook wel bekend, die ook regelmatig invalt, die zal hier zitten op 31 juli aanstaande. En Marco van Hamond, die morgen hier om 5 uur zit, die zal 7 augustus nog op links zitten. En daarna ben jij er weer.
1: Nou, leuk.
0: Ja, jij bent er 14 augustus. En samen met Jurgen doe ik dan de Summer Vibes op 21 augustus. En ik heb de playlist al klaar liggen, jongens. Ja, dat wordt er weer een om je vingers bij af te likken. Ik moet alleen nog wat cocktails regelen.
1: Oh, nog cocktails.
0: Ja, ben jij daar goed in of niet?
1: In cocktails regelen?
0: Ja.
1: Nee.
0: Nou, ja, cocktails maken eigenlijk.
1: Nee. Ook niet. Oh. Nee, dat kan ik eigenlijk helemaal niet.
0: Oh, ja, dan moet ik toch nog even verder.
1: Kan ze wel drinken?
0: Ja, dat snap ik. En dan moet ik ook nog alcoholvrije cocktails hebben eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Of we moeten net als die man zijn. Autobrouwerijsyndroom.
1: Dat klinkt wel goed.
0: Ja, dan maak je zelf je alcohol aan. Heb je in ieder geval een alcoholvrije cocktail. Maar dan krijg je er wat alcohol gratis bij. Ja, dat is ook wel. Ja. Ja, lach maar. Je zou het maar hebben, joh.
1: Ja, ik zou het maar hebben.
0: Mag je geen auto meer rijden? Dat is ook iets.
1: Heb je wel een eigen brouwerij?
0: Ja, dat dacht ik. Ja, nee, dat is zeker.

0: Toch alweer zo lang geleden, Dimitri Vegas en Like Mike.
1: De geschiedenisfeitjes.
0: We gaan eens even kijken wat de geschiedenisfeitjes zijn van 3 juli. Want er is natuurlijk een hele hoop gebeurd op die dag. Maar dan voor het jaar 2026. Want ja, wat er vandaag allemaal gebeurd is, dat weten we natuurlijk allemaal wel. Hè. Grote brand in Spanje. Even kijken. Het heeft gesneeuwd, zag ik 1 juli in... ja, dat is dan weer 1 juli, maar dat werd vandaag bekend. Gesneeuwd in Italië ergens op een bergtop.
2: Nu?
0: Ja, en, ja, 2 dagen geleden. En veel. Ik zag veel sneeuw liggen op de grond. Nou ja, goed. We gaan even terug naar 1889. Dan wordt de paardentram van de UTM, oftewel de Utrechtse Trammaatschappij, feestelijk geopend. Ja, dat was de eerste versie van gezamenlijk vervoer, volgens mij, toch? Ja, de paardentram.
3: Ja. Klopt helemaal.
0: Heeft in Esbeek heeft ook nog ooit een tram gereden, hè? Volgens mij ook met paarden. Ook. Ja, de oude trambaan is dat natuurlijk, in Esbeek.
3: Ja,
0: ja. Ja, hier in Beek ook?
3: Ja.
0: Welke straat dan?
3: Hier zo door de Vrijthof.
0: Ja, serieus?
3: Ja.
0: Oh, jij hebt dat nog meegemaakt?
3: Nee, daar zijn foto's van. Dat zal ik zo eens even opzoeken.
0: Nou ja, kijk maar. We gaan naar mijn geboortejaar 1974. Op 3 juli komt met de ontruiming van paviljoen Lorenz een eind aan een al jaren slepend conflict rond Dennendal. De zwakzinnige afdeling van de Willem Ernsthoeve in Den Dolder.
3: Jezus, de zwakzinnigen afdeling.
0: De zwakzinnige afdeling. Ah, ja. Tegenwoordig noemen ze dat allemaal anders natuurlijk. Hè?
3: Ja, het is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.
0: Ja, dat dus.
3: De zwakzinnige.
0: Ja, vroeger noemden ze dat zwakzinnig.
3: Oké.
0: We gaan naar 1983. Dan verbetert de Amerikaanse atleet Calvin Smith het ruim 14,5 jaar oude record op de 100 meter sprint met 0,02 seconden.
3: Zo.
0: Dan denk je van, dat is niet heel veel, maar dat is wel weer... Het is wel weer goed voor een record, die 0,02.
3: Ja.
0: Hij brengt het op 9,93 seconden.
3: 9,93 seconden.
0: 100 meter sprint, 9,93 seconden. Dat is wel heel snel.
3: Ja, dat is wel... Dat is
0: 10 meter per seconde ongeveer. Jezus.
3: Wow.
0: Ja, dat ga je wel heel erg hard.
3: Dat kan ik niet, hoor.
0: We gaan naar 2013. Dan worden de stoffelijke resten van 3 kinderen van oud-president Nelson Mandela van Zuid-Afrika opgegraven uit het landgoed van Mandela's kleinzoon Mandla en teruggebracht naar hun oorspronkelijke graf. Waarom dat dan?
3: Ja, weet ik niet.
0: Maar dat is dan toch hun oorspronkelijke graf al, of niet?
3: Kinderen.
0: Wat een moeilijke is dit, hè? Worden de stoffelijke resten van 3 kinderen van oud-president Nelson Mandela naar hun oorspronkelijke graf? Dat is hun nieuwe graf, denk ik dan. Toch?
3: Ja, ik denk het.
0: Ja, daar zijn
3: ik kan het ook
0: de rest
3: gauw niet vinden.
0: Nee. We gaan gauw door naar 2017. 4 jaar later komen bij een busongeluk in Duitsland 18 reizigers om het leven. De touringcar met senioren knalde achterop bij een vrachtwagen.
3: Dat moet je ook niet doen.
0: Nee. Even kijken, in 2023, 3 jaar geleden, komt de gemiddelde wereldwijde temperatuur voor het eerst sinds de metingen begonnen boven de 17 graden uit.
3: Zo, dat is wel fors.
0: Ja. Wereldwijd gemeten dan, hè?
3: Ja.
0: Dus. We gaan even terug naar vorig jaar. Op de dag van vandaag wordt de nieuwe en omstreden Amerikaanse begrotingswet van president Donald Trump, bijgenaamd Big Beautiful Bill, goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden. 2 dagen eerder keurde de Senaat de wet ook goed. Volgens mij zijn ze daar niet zo heel blij mee tegenwoordig, of wel?
3: Met wat? Met Trump?
0: Ja, sowieso. En met al zijn ideeën. En met de Big Beautiful Bill en weet ik het allemaal.
3: Nou ja, hij regeert via, hoe heet dat, een soort discreet, hè? Dus dat hij kan gewoon een presidentieel iets tekenen en dan kan hij het congres zo passeren.
0: Oh, zo.
3: Het is hetzelfde als meneer Jetten zou zeggen van de Tweede Kamer, allemaal leuk, maar ik voer deze wet in en jullie hebben daar helemaal niks over te zeggen.
0: Is toch ook erg?
3: Ja, maar ja, dat doet hij.
0: Is toch je eigen zin door willen drijven?
3: Ja.
0: Nou ja, goed. Ik hoop zo. Of dat er binnenkort iemand in gebeurt, of ik weet het niet. Ik heb zo'n gevoel dat het gaat niet lang meer duren, denk ik.
3: Ja, dat is gokken, hè?
0: Nee, als ik af en toe berichten lees dat mensen dat er steeds meer mensen tegen hem zijn in Amerika ook.
3: Ja, tuurlijk.
0: Bedrijven die naar Nederland komen om hier dingen te presteren, omdat ze daar niet meer kunnen en mogen. Ja, dat is toch heel erg.
3: Klopt.
0: Het is vandaag ook de dag van. Het is plastic tassenloze dag. Plastic tassenloze dag.
3: Plastic tassenloze dag.
0: Dus geen plastic tassen meenemen vandaag naar de winkel als je nog moet. Nee. En het is, dat kon vandaag ook niet. Blijf uit de zondag. Ja, veel zon is er niet geweest vandaag. Want ik heb af en toe ook wel eens dat het donker werd bij ons op school.
3: Ja?
0: Ja, ik had de screens naar beneden in de aula. Ik was de aula aan het inrichten natuurlijk voor de diploma-uitreiking. Ik denk, weet je waar, ik doe de screens dicht. Blijft de warmte een beetje buiten. Nou, op een gegeven moment was het pikken donker, joh. Ik moest gewoon de licht aan doen. Dus ik denk van, nou ja, oké, goed. Blijf uit de zonder, blijf uit de zondag dus vandaag. Goed, tot zover even de geschiedenisfeitjes. Weet je wat we gaan doen, Rens?
3: Zeg het eens.
0: We gaan de muziek die ik vorige week heb gedraaid voor de eerste keer hier op de zender van Flow Radio. Naar aanleiding van een telefoontje met Sam van Veldhoven. En dat is deze. Ja, hij klinkt gewoon vrolijk. Ik vind hem leuk. Ik heb hem regelmatig gedraaid deze week. Hey, kom maar op. Zijn nieuwe zomersingle van dit moment. En wij draaien hem hier op Flow Radio graag nog een keertje, hoor.

0: Heerlijk, lekkere plaat. Zomer komt eraan. Nou, de zomer is er eigenlijk al met deze zinger van Sam van Veldhoven. En wil je telefoongesprek even terug horen? Dat kan via onze Facebookpagina Weekend Vibes Flow Radio. Of via weekendvibesflowradio.nl. En dan de videofragmenten. Daar kun je het altijd even terugvinden. Het klonk toch lekker?
1: Ja, klonk wel lekker. Ik ben meestal niet van Nederlandstalige muziek, maar...
0: Huh? Ja, je bent niet zo van de Nederlandstalige. Nee. Ik zal hem ook een keer inplannen als jij dan niet zit, dat hij hier komt. Ja. Oh, joh. Nou ja, goed. Vandaag kwam er weer nieuwe muziek uit. En één plaat viel mij heel erg op. Hij staat niet in de tipperaden, hij is niet naar de top 40 gegaan. Het is een plaatje die vandaag nieuw is binnengekomen. Het is een artiest die eigenlijk niet heel erg bekend is. Het is namelijk Daniel Civé.
1: Wie?
0: Ja, Daniel Civé.
1: Die ken ik niet, nee.
0: Zijn oorspronkelijke naam is Daniel James Civé. Geboren op 2 april 1999. Komt uit Amerika. Zanger, songwriter en platenproducer. Hij verwierf voor het eerst nationale bekendheid als deelnemer aan het 14e seizoen van American Idol in 2015. Waar hij de top 9 bereikte. Later werd hij bekend als oprichtend lid van de boyband Why Don't We. Zegt jou dat dan misschien
1: iets? Nee, ook niet.
0: Ook niet. Nou ja, zeg. Nu is hij weer op solotour en heeft vandaag...

0: Ik weet niet of andere redacties mee zitten luisteren naar ons programma, maar dit is toch wel de muziektip van de muziekredactie. Daniel CV en Dream Crusher. Ga ik even naar links kijken. Wat denk jij?
1: Ja, een beetje zweverig vind ik het.
0: Och. Ja. Goed, het rijk ook niet meer bij jou. Ik weet alweer genoeg. We gaan naar muziek die eigenlijk een beetje in een rustige... Ja, dit vind je dan ook niks. Moet je niet warm naar het toilet of zo?
1: Nou, hoezo?
0: Ja, dat weet ik niet. Ken je de Backstreet Boys?
1: Ja?
0: Ja. Ken je van That Way I Want It?
1: Ja?
0: Ja, nou oké. Okay. Nou, dat is een nieuwe...
1: Oh.
0: In een nieuw jasje gestoken, zeg maar.
1: Oké. Okay.
0: Door King Promise en Mr. Easy en That Way, nu op Flow Radio, ja. Nou.
1: Ben benieuwd wat dat dan wordt.
0: Ja, een beetje traag, hè? Dit is een beetje slow, hè?
1: Ah, het is goed met jou, Nick. Niet alles zo plat slaan.

0: King Promise en Mr. Easy en That Way hier op Flow Radio.
1: De Weekend Vibes Weekend Roulette.
0: We gaan aan de Weekend Roulette. Het is 8:30 geworden op Flow Radio. Weekend Vibes Weekend Roulette. Ooit verzonnen door onze grote master Jurgen van Eyck. Mr. Weekend Roulette himself. Maar die is vandaag vrij. Die zit lekker thuis. Hij zit mee te kijken, mee te luisteren volgens mij. Hij reageert overal op in ieder geval. Leuk. Altijd leuk. Even in de backup meekijken. Even kijken. Ja, we gaan weer draaien. We gaan een slinger geven zometeen aan het rad. De Weekend Roulette. Hij ligt hier voor ons. Als je meekijkt kun je dat ook zien. Hij ligt hier op tafel. Getalletje 0 tot en met 36. We hebben vakjes, we hebben rijtjes, we hebben kolommetjes, we hebben kleurtjes, we hebben even, we hebben oneven. We hebben van alles in ieder geval. En we kunnen een keuze maken.
2: Ja.
0: Er is alleen één ding. 35 punten kun je alleen verdienen door het juiste getal te raden. Nou, onze jury had een paar weken geleden nummer 19.
2: 19? Ja.
0: Nou, heeft hij heel lang op gestaan. Maar hij heeft nu een ander nummer.
2: Ja, hij had gewonnen toch?
0: Ja, hij had toen gewonnen, ja, inderdaad. Hij gaat nu voor nummer 16.
3: 16?
0: Ja, nummer 16. Onze Jurgen kiest voor nummer 16. Ik ga vandaag voor het ongeluksgetal. Ik kies vandaag voor nummer 13.
2: 13?
0: Ja.
2: Is dat ongeluk?
0: Ja, nummer 13 is toch altijd ongeluksgetal? Nummer 11 is het gekke getal, toch?
3: Nummer 13.
0: Nummer 13, inderdaad. Nou, onze Rens nog. Die moet ook nog een keuze maken.
2: Ik ga voor nummertje 7.
0: Nummer 7. Wat is dat dan? 7. Pestgetal, toch? Met pesten. 7, wacht even. Oh nee, wacht even. 7, wacht even. Goed. Nou, we hebben alles ingevuld.
2: Ja.
0: Dat betekent dat er nog één ding gezegd moet worden. Oh, ik moet er wel even uitleggen. Mocht er nog geen punten verdeeld worden, mocht het juiste getal niet geraden worden, dan gaan we sowieso nog even een plaatje draaien. Want achter die 36 getalletjes zitten overal een plaatje achter.
2: Ja,
0: ik zie hier Kadok staan, ik zie Scorpion staan, ik zie Tony De Bar staan, ik zie Snap staan. In ieder geval, welke gaat het horen?
2: Ja, 37 stuks.
0: Weekend Roulette. 37 platen hebben klaarstaan. En onze Rens had vorige week niet gereageerd, maar wel gewonnen met 1 punt.
2: Yes!
0: Want het was rood. Ja, als je niet reageert op de app, dan krijg je rode kaart. En dan word je op rood gezet. En dan, Maar toch, hij kwam op rood uit, dus vandaar. Maar we moeten eerst nog even de magische woorden zeggen.
2: Rien ne va plus, niet meer wijzigen van
0: het. Ik denk, je kent het onderhand wel uit je kop. Jij. Je bent nog aan het aflezen.
2: Het zekere voor het onzekere.
0: Ja, ga toch weg. We gaan draaien, dames en heren. Dus we gaan er klaar voor. Een bolletje heb ik in mijn...
3: Hallo.
0: Hallo. Oh, het is wel heel erg dichtbij, jongen. Even kijken. Wij gaan een slinger geven. Zullen we?
3: Yo.
0: Oké, nou daar gaat hij. Hoppatee, balletje erin. We gaan eens even kijken wat dat het gaat worden vandaag. De map staat al open in ieder geval, dus pleitjes kunnen we er zo inslepen. Oh, deze duurt ook al erg lang. Oh! Nee. Oh nee. Kom in eentje tekort. Het is geworden nummer 3, dames en heren.
2: Nummertje 3.
0: Nummertje 3, zei de gek.
2: Ja.
0: Niemand punten. Als iemand nou niet gereageerd had, hij in ieder geval wel weer een puntje gehad.
2: Rood.
0: Nummer 3, die gaan we uit de map slepen. En die zetten we dan in de playlist. En dat is een plaatje van Lionel Richie.
2: Ja, onze grote vriend.
0: Onze grote vriend, Lionel Richie. 1998, wel te verstaan, werd deze plaat uitgebracht. Oh, we kunnen weer even naar het toilet. Dat is weer zo'n lekkere lange plaat, dit.
2: 4 minuten 40.
0: Ja. Nou, dan hoef je niet alleen, dan kun je niet alleen plassen. Dan kun je nog even iets anders doen.
2: Ja.
0: Nou, ik weet niet wat dit is, hoor. Dit herken ik niet. Nog niet. Misschien zo meteen. Lionel Richie, de winnaar van de Weekend Roulette voor deze vrijdag 3 juli. Dit is Climbing op Flow Radio.

0: destiny. Met Weekend Vibes op je radio kom jij de zomer wel door. Tot 9 uur, de allerlekkerste zomerrits met Nick van Hees.
1: How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

0: Benny Blanco en Calvin Harris en I Found You hier op Flow Radio. En we gaan lekker door, dames en heren. Blijf erbij.
1: Gezelliger kan het echt niet worden. Alleen met Weekend Vibes ga je op en top je weekend in. Ga je op en top je weekend in. Tot 9 uur alleen maar hits bij Flow Radio. Dit is Weekend Vibes met Nick van Hees.
0: Inderdaad, nog tot aan 9 uur lekkere muziek. Zometeen natuurlijk ook nog het weerbericht met onze Rens. Wat gaat het doen tot en met de aanstaande woensdag? Je hoort het zometeen van hem hier op de zender. Nu eerst deze heerlijke plaat uit 2025 van de Swedish House Mafia.

0: Het Weekend Vibes weerbericht met Rens Schapendonk.
1: Ja, als je dan echt wil weten wat het gaat doen de komende week, moeten we even naar Rens luisteren, want die heeft zijn radaren hier weer boven. Radars.
2: Maakt niet uit.
1: De wieltjes die boven draaien hier op het dak van Flow Radio heeft hij weer geraadpleegd. Gaat het wat worden of niet?
2: Misschien wel. Oh. Maar ik denk niet wat jij leuk gaat vinden. Ja, wat hoop je dat het gaat worden?
1: Nou ja, ik hoop eigenlijk dat het blijft zoals het afgelopen week was.
2: Rond 22 graden zoiets?
1: 22 tot 27 graden vind ik nog om te doen.
2: Oké. Okay. Ja, misschien dat kan
1: dat,
2: ik je
1: dat verandert de zaak een beetje. Hè? Dat dacht ik al.
2: Nou ja, in ieder geval, de zon schijnt vanavond nog een tijd. Later in de avond is het met 13 tot 17 graden wat frisser. Het is een heldere periode en over de noordelijke helft trekken ook wolkenvelden. Lokaal valt uit de bewolking een beetje regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 16 graden. In het zuiden begint de dag morgen vrij zonnig en ontstaan daarna stapelwolken. In de middag zijn er stapelwolken met af en toe wat zon. In het zuiden is het zonniger dan in het midden en het noorden. Het wordt 23 tot 27 graden. In de avond en in de nacht naar zondag trekken wolkenvelden over het land en valt lokaal een beetje regen. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. De temperatuur valt zondag met 20 tot 25 graden iets lager uit, maar voor de tijd van het jaar zijn het hele normale waarden. Daarnaast komt er wat meer bewolking voor en zo nu en dan schijnt de zon. Lokaal valt een enkele bui, maar een groot deel van de tijd is het droog. Dan de week begint wisselvallig met wolkenvelden, tussendoor zon en soms enkele buien. Maandag is het in het zuidoosten wat warmer en kan het als de zon wat langer schijnt 27 of 28 graden worden. Dinsdag ligt de middagtemperatuur waarschijnlijk tussen de 19 graden op de Wadden en de 25 graden in het zuidoosten. En op de woensdag wordt het zonniger en blijft het droog. De temperatuur gaat dan omhoog. En later in de week wordt het op een grotere schaal zomers warm. Met 24 tot 29 graden. En het zuidoosten maakt kans op een tropische temperatuur van 30 graden. Ja, en wat het weer dan na woensdag gaat doen, dat hoor je bij Door de Week met Ingrid en Bjorn.
1: Het klopt dus eigenlijk wel een klein beetje wat Vincent Visser zegt.
2: Wat dan?
1: Nou, we gaan van schaduw naar zon.
2: Ja, mooi bruggetje.
1: Ja, heel mooi bruggetje. Dit is die Vincent Visser op Flow Radio.

Niemand wil hem hebben. Rechtstreeks vanuit Hilvarenbeek, Weekend Vibes, met Nick van Hees.

Ja, dat melodietje, dat heeft mijn broer op zijn telefoon staan. Als er een appje binnenkomt van de familie hebt, dan krijg je dat melodietje door. Ik word er af en toe helemaal gek van. Nog een plaatje te gaan voordat we gaan afsluiten. Dit is Craze and the Good Boys.

0: I Believe. A Praise and the Good Boys. Plaatje 2022. 4 jaar oud alweer. Je zou het niet zeggen als je het zo hoort. Maar het is net alsof het de dag van gisteren is dat we deze nog een keertje draaiden. Ik kijk naar de klok. Het is 8:55 geworden, dames en heren. Ja, het einde van Weekend Vibes. Voor vandaag, voor deze vrijdag 3 juli 2026. Show 309, jaargang 7. Vandaag op links Rens Schapendonk.
1: Ja.
0: Ja, het gaat voorbij, hè? Dat zie je.
1: Het vloog weer voorbij.
0: Het is weer dat je denkt van, pam, het is weer weg.
1: Ja.
0: Drie uurtjes. Ja. Weer weggegooid.
1: Ja. Maar nee, het is niet weggegooid. Het was hartstikke leuk.
0: Ja, dat wel, sowieso. Oké, goed.
1: Weggegooid.
0: Wij gaan zo meteen nog afsluiten met één plaatje. Maar ik wil even zeggen, morgenmiddag om 5 uur... dan zit Marco hier weer met Marco's Choice bij Flow Radio. Volgende week dan zijn we er weer met Weekend Vibes om de 6 uur sharp. Reden genoeg om ook dan weer te luisteren met wederom de beste start van je weekend. Zometeen het nieuws en dan starten we daarna de non-stop met Michiko. Dat is de nieuwe single van DJ Goja en Jason Derulo. Die is weer terug. Samenwerking aangegaan met deze meneer. Dus ja, die hoor je zometeen na het nieuws en de reclame. En volgende week dan zijn wij er weer. Wat ga je nog doen dit weekend, Rens?
1: Cocktails drinken.
0: Ach, jee toch.
1: Kapper.
0: Kapper, ja. Kapper. Voor erbij of voor eraf?
1: Nee, voor eraf.
0: Oh, voor eraf. Oké, okay. Nee, goed.
1: En jij?
0: Ja, ik morgen bij Willem 2 langs de lijn. Die doen bij Hilvaria een oefenwedstrijd tegen Quick Boys. Oh, ja. Dus daar ga ik foto's maken en zondag lekker lam stralen, denk ik. Voordat we maandag naar de diploma-uitreiking gaan.
1: Ja, altijd leuk.
0: Ja, dus. We gaan nog afsluiten met één plaatje. En dat is een plaatje die komt uit de jaren 90, 1997. Will Smith and the Man in Black. Dat is een gelijknamige film natuurlijk. Dankjewel voor het luisteren. Fijn weekend. Graag.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 9 uur. Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische schiereiland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel omgevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
2: De harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
4: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
2: De voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droog, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De website doet het weer eens niet.
6: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
5: Ah, fijn. Hij doet het weer.
7: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 10 uur. Nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
2: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
1: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de voetbalbond, Frank Pauw.
3: Dat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grof voor woorden.
1: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. Bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zaaide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.